Niet dat, nu je mijn hond had hier. Mijn hond al, had al dat daar. I don't know.